Na het schietincident op een middelbare school nabij Marseille is behalve de jonge schutter nu ook zijn vader opgepakt. Dat meldt Binnenlandse Zaken in Frankrijk. Mogelijk heeft hij zijn

0: ministers van buitenlandse zaken van 29 landen, waaronder België, veroordelen in een gemeenschappelijke verklaring de gewelddadige aanvallen en sabotages door Iran. De tekst verwijst naar het recente incident op een Engelse luchtmachtbasis. Volgens premier Burnham was die sabotagepoging aangestuurd door de revolutionaire garde van Iran. De tekst veroordeelt ook de activiteiten van een extremistische moslimgroep uit Iran die achter diverse antisemitische aanvallen in Europa zou zitten, waaronder de aanslag aan de synagoge in Luik in maart. In Duitsland heeft de hoofdverdachte in een zaak van grootschalige wapenhandel schuld bekend. De man van 60 kocht in Polen een enorme lading machinepistolen en andere oorlogswapens en verkocht ze door in zijn zwaar beveiligde kelder nabij Düsseldorf. Die was ingericht als een oorlogsmuseum met Sovjet- en Nazi-voorwerpen. Bij een huiszoeking vond de politie honderden geladen vuurwapens, antitankwapens, handgranaten en 100.000 stuks munitie. Zijn strafmaat kent de maar nog niet. Twee wapenhandelaars die voor hem doorverkochten zitten al wel in de cel. Er komt een grondige hervorming van onze nationale voetbalbeker. Vanaf volgend seizoen spelen 156 provinciale clubs 40 meer dan nu mee in de competitie en mag de winnaar van een nieuw toernooi, de Beker van Vlaanderen, rechtstreeks naar de 16e finales om daar tegen een eerste klasser te spelen. Met de wijzigingen moet de Crocky Cup de kleine amateurclubs meer betrekken en sportief belonen. En dat we dit nog mogen meemaken, de terugkeer van de Fabeltjeskrant. Robin de Levita, zoon van de grondlegger van de legendarische Nederlandse kinderserie, heeft een animatieversie klaar, dus niet met poppen. En hij wil de reeks onder de naam Daily Fable News opnieuw op tv of op streamingdiensten brengen in meer dan 40 landen. De iconische personages als meneer de Uil, Ed en Willem Bever en juffrouw Ooievaar zouden allemaal behouden blijven. Volgens de Levita kunnen jonge en oudere kinderen zich volgend jaar aan de comeback verwachten. De nacht is betrokken bij 12 graden en met kans op lichte motregen. Daarna een overwegend droge dag met zachte maxima tot 21 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vriend. Tot zij hem ontvangt, zij...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Na het schietincident op een middelbare school nabij Marseille is behalve de jonge schutter nu ook zijn vader opgepakt. Dat meldt Binnenlandse Zaken in Frankrijk. Mogelijk heeft hij zijn zoon het jachtgeweer geleverd. Bij het begin van de schooldag vuurde de tiener op een schooldirecteur en een lerares. Beide raakten daarbij gewond. De jongen van 14, een leerling uit het derde jaar, is kort daarna opgepakt. De ministers van Buitenlandse Zaken van 29 landen, waaronder België, veroordelen in een gemeenschappelijke verklaring de gewelddadige aanvallen en sabotages door Iran. De tekst verwijst naar het recente incident op een Engelse luchtmachtbasis. Volgens premier Burnham was die sabotagepoging aangestuurd door de revolutionaire garde van Iran. De tekst veroordeelt ook de activiteiten van een extremistische moslimgroep uit Iran die achter diverse antisemitische aanvallen in Europa zou zitten, waaronder de aanslag aan de synagoge in Luik in maart. In Duitsland heeft de hoofdverdachte in een zaak van grootschalige wapenhandel schuld bekend. De man van 60 kocht in Polen een enorme lading machinepistolen en andere oorlogswapens en verkocht ze door in zijn zwaar beveiligde kelder nabij Düsseldorf. Die was ingericht als een oorlogsmuseum met Sovjet- en Nazi-voorwerpen. Bij een huiszoeking vond de politie honderden geladen vuurwapens, antitankwapens, handgranaten en 100.000 stuks munitie. Zijn strafmaat kent de man nog niet. Twee wapenhandelaars die voor hem doorverkochten zitten al wel in de cel. Er komt een grondige hervorming van onze nationale voetbalbeker. Vanaf volgend seizoen spelen 156 provinciale clubs 40 meer dan nu mee in de competitie en mag de winnaar van een nieuw toernooi, de Beker van Vlaanderen, rechtstreeks naar de 16e finales om daar tegen een eerste klasser te spelen. Met de wijzigingen moet de Croquis Cup de kleine amateurclubs meer betrekken en sportief belonen. En dat we dit nog mogen meemaken, de terugkeer van de Fabeltjeskrant. Robin de Levita, zoon van de grondlegger van de legendarische Nederlandse kinderserie, heeft een animatieversie klaar, dus niet met poppen. En hij wil de reeks onder de naam Daily Fable News opnieuw op tv of op streamingdiensten brengen in meer dan 40 landen. De iconische personages als meneer de Uil, Ed en Willem Bever en juffrouw Ooievaar zouden allemaal behouden blijven. Volgens de Levita kunnen jonge en oudere kinderen zich volgend jaar aan de comeback verwachten. De nacht is betrokken bij 12 graden en met kans op lichte motregen. Daarna een overwegend droge dag met zachte maximaal tot 21 graden.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: is niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In Atlanta in de VS is een dode gevallen in een pretpark. De man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakten gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
1: You're completely out of your mind. Why?
0: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.
2: Wel, zeg, zo goed gezind.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda.

met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
2: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
3: Ik wil stralen, ik wil zingen.
2: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com. Of via 0468 23 1680.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen de komende dagen een heel veel zachtere luchtmassa binnen. Temperaturen die gaan voor oktoberse normen weer heel erg hoog uitkomen. Dinsdag, woensdag, donderdag. Drie dagen waarbij de 20 graden ofwel bereikt wordt, ofwel het niet veel zal schelen dat we die bereiken. Dat is voor oktober echt wel bijzonder hoog. Nu ja, verwonder hoeft het eigenlijk niet meer te doen. In het nieuwe klimaat is tegenwoordig alles wel mogelijk. Daarbij zitten we met dinsdag vrij veel bewolking. Mogelijk valt er daar een druppeltje regen uit. Woensdag, donderdag zou het dan weer vrij zonnig zijn met dus die hoge temperaturen daarbij. Dan vrijdag toe komt er dan weer een zwak front dichterbij. Kan er eventueel wat regen vallen. En daarna zullen we dan weer terugvallen op meer normale temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: is niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In Atlanta en de VS is een dode gevallen in een pretpark. De man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakten gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
1: You're completely out of your mind. I mean, why? Why?
0: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: is niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In Atlanta en de VS is een dode gevallen in een pretpark. De man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakten gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
1: You're completely out of your mind. Why?
0: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: De Brugse Karmelieten mogen de komende 5 jaar gastenkamers uitbaten in hun historische klooster aan de Ezelstraat. Het Schepencollege heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgeleverd voor 20 kamers, waaronder 15 eenpersoonskamers en 5 tweepersoonskamers. De gastenkamers richten zich op bezoekers die Brugge willen beleven vanuit een authentieke kloosteromgeving, met aandacht voor stilte, bezinning en rust. De 7 inwonende paters zullen zelf instaan voor de uitbating en het ontbijt. Ook de bestaande vergaderruimte zal gebruikt worden voor bezinnings- en stiltemomenten. Een eerdere aanvraag werd nog geweigerd omdat het project in strijd was met de Brugse hotelstop. Door de omvang van het initiatief werd het namelijk als een hotel beschouwd. Nu krijgt het klooster wel een tijdelijke vergunning van 5 jaar. Volgens schepen van stadsontwikkeling Matthijs Goderis is die afwijking verantwoord, omdat het gaat om een kloosterorde in een beschermd monument. De stad Brugge wil een stap verder gaan in de strijd tegen illegale vakantiewoningen. Ze heeft een procedure opgestart om beslag te laten leggen op een vakantiewoning nadat volgens de stad opgelegde dwangsommen niet werden betaald. Het pand is eigendom van een vennootschap van voormalig Vlaams Belang gemeenteraadslid Marie Laremans. De stad kreeg eerder zowel voor de rechtbank als bij het Hof van Cassatie gelijk. Omdat de dwangsommen volgens Brugge onbetaald bleven, werd nu een gerechtsdeurwaarder aangesteld. Dat kan uiteindelijk leiden tot een beslag op de woning. De eigenaars betwisten echter dat ze weigeren te betalen en wijzen op een vermeende juridische fout in de betalingsprocedure. Ze kondigen aan de nieuwe stap van de stad verder aan te vechten. Begin 2027 opent in de Brugse Ezelstraat een nieuwe gastrobar, De May. Achter het concept staan de jonge horecaondernemers Pim Beirezone en Luna May Beukels, respectievelijk 27 en 28 jaar oud. Ze werkten eerder samen in de Lammegoedzak in Damme. Het koppel neemt zijn intrek in het pand waar jarenlang de voedzaak gevestigd was.

0: Wij kunnen volgen hoe de gerechten worden bereid. De verbouwingswerken zijn inmiddels gestart. Als alles volgens plan verloopt, opent de Mee midden januari de deuren in de Ezelstraat. Binnenkort zul je de winterbeplanting zien opduiken in Brugge. In 22 wisselperken zijn inmiddels de zomerplanten verwijderd. In de plaats komen vaak kleurrijke winterplanten zoals viooltjes, muurbloemen en tulpen. De serres aan de Smedepoort dienen als kweekplaatsen voor die planten. De groendienst is daar danig mee in de weer. Naast de wisselperken zullen ook de kortenstaalbloembakken gevuld worden. Het gaat in totaal om 20.000 planten en 30.000 bloembollen. En dan nog een interessante uittip. In de Sint-Niklaaskerk in Kolkerken gaat op vrijdag 16 oktober de documentaire De Laatste Getuige in première. De film brengt unieke getuigenissen van inwoners die als kind de Tweede Wereldoorlog in Kolkerken meemaakten. De opnames werden gemaakt door de lokale cineast Manu Lapeer en vormen volgens de organisatoren een bijzonder emotioneel tijdsdocument. De première vormt meteen ook de start van een dubbeltentoonstelling. Naast het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Kolkerken kunnen bezoekers er ook kennis maken met de expo Vreemde Soldaten aan het Front. Die focust zich op de persoonlijke verhalen van Commonwealth-soldaten uit onder meer Zuid-Afrika en Canada die tijdens de Eerste Wereldoorlog in onze regio terechtkwamen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de Sint-Niklaaskerk, telkens op zondag van 14 tot 17 uur, van 18 oktober tot en met 22 november.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Altijd schone muziek.

Goedemorgen, het nieuws van 7 en dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsdienst. Weer present, uiteraard op deze dinsdagochtend. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar straks 9 uur. Van de redactie mogen we trouwens om het half uur morgen nieuws verwachten, om dan uiteindelijk af te ronden met het 9 uur journaal. En natuurlijk ook weerman Geert Naassens, prominent aanwezig in de show. 2 keer, onder meer met omstreeks 7:15 zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze dinsdag en vooruitblik naar de volgende dagen van deze week. Ja, en ik zorg natuurlijk ook voor heel veel gezelligheid en sfeer in je radio.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We hebben het al heel veel moeten zeggen dit jaar. En ook vandaag weer moeten we het zeggen. We komen weer in een recordwarme periode terecht. De voorbije nacht al was heel zacht met minima van 15 graden en meer. En we komen vandaag weer eens in de buurt van die 20 graden. En zelfs erover, want er wordt heel erg zachte lucht aangevoerd met warme maxima. Daarbij ook veel wolken. Er trok een warmtefront voorbij de voorbije nacht. Daarachter komen we nu vandaag in warme lucht terecht met maxima van, ondanks de wolken, toch gemakkelijk rond die 20 graden of zelfs vooraan de 20 graden, maar met veel wolken. Misschien dat er toch hier en daar gaandeweg een korte opklaring doorkomt. Kan best zijn. Bij ook redelijk wat wind uit een zuidelijke richting. Aan de kust kan die best wel vrij krachtig tot krachtig waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren waar je maar wil via www.brugseradio.be.
1: Het is niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In Atlanta in de VS is een dode gevallen in een pretpark. Een man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakte gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
2: You're completely out of your mind. Why?
1: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.

Vandaag zitten we opnieuw in veel zachtere lucht. De voorbije nacht trok een zwak warmtefront voorbij, met wat gedruppel hier en daar. Echt neerslag mag je het niet noemen. Bij temperaturen waarbij we de dag weer heel erg zacht beginnen, 15 graden en meer. Er is dus weer niet veel nodig om die 20 op de thermometers te krijgen. En ondanks het feit dat we halfweg oktober naderen, lukt dat ook zonder moeite. Vanmiddag maxima 20, 21 graden zelfs. Wel veel wolken, de zon heeft het moeilijk in deze vochtiger luchtsoort. Maar het sluit niet uit dat ze er toch in de loop van de middag hier en daar eventjes doorkomt met een knipoog. Ook wel redelijk veel wind. Die komt uit een zuidelijke richting. Waait toch wel redelijk goed door. Zeker aan de kust kan die zelfs vrij krachtig waaien. Met een aanvoer uit het zuiden van die heel erg zachte lucht dus. Late middag vanavond zwakke doortocht van een koufront. Daarbij kan wat lichte regen vallen, maar niet veel. In de nacht koelt het dan wat af, maar toch zetten we nog minima neer van 12 tot 14 graden. Morgen dan, minder warm, maar nog altijd heel zacht. 18, 19 graden nog steeds, met meer opklaringen dan vandaag. De zon komt er duidelijk veel beter door. Terwijl tegen donderdag dan weer zachtere lucht binnenloopt met maxima die weer richting 1, 22 graden kunnen gaan oplopen in de loop van de dag. Vrijdag trekt dan een front door waarachter wat minder warme lucht zit. Het is een mindere dag, er is wat regen, temperaturen zitten lager. En ook het weekend zitten we dan rond een 13, 14, 15-tal graden maximaal. Met mogelijk op zaterdag nog wat regen. Maar tegen begin volgende week wordt het alweer helemaal droog. En ook dan toch weer vrij hoge maxima. Niet die waarde van deze week, maar toch weer 15 graden, alsof het niks is.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In Atlanta in de VS is een dode gevallen in een pretpark. De man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakte gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
1: You're completely out of your mind. I mean, why? Why?
0: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: De Brugse Karmelieten mogen de komende 5 jaar gastenkamers uitbaten in hun historische klooster aan de Ezelstraat. Het Schepencollege heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgeleverd voor 20 kamers, waaronder 15 eenpersoonskamers en 5 tweepersoonskamers. De gastenkamers richten zich op bezoekers die Brugge willen beleven vanuit een authentieke kloosteromgeving, met aandacht voor stilte, bezinning en rust. De 7 inwonende paters zullen zelf instaan voor de uitbating en het ontbijt. Ook de bestaande vergaderruimte zal gebruikt worden voor bezinnings- en stiltemomenten. Een eerdere aanvraag werd nog geweigerd omdat het project in strijd was met de Brugse hotelstop. Door de omvang van het initiatief werd het namelijk als een hotel beschouwd. Nu krijgt het klooster wel een tijdelijke vergunning van 5 jaar. Volgens schepen van stadsontwikkeling Matthijs Goderis is die afwijking verantwoord, omdat het gaat om een kloosterorde in een beschermd monument. De stad Brugge wil een stap verder gaan in de strijd tegen illegale vakantiewoningen. Ze heeft een procedure opgestart om beslag te laten leggen op een vakantiewoning nadat volgens de stad opgelegde dwangsommen niet werden betaald. Het pand is eigendom van een vennootschap van voormalig Vlaams Belang gemeenteraadslid Marie Laarmans. De stad kreeg eerder zowel voor de rechtbank als bij het Hof van Cassatie gelijk. Omdat de dwangsommen volgens Brugge onbetaald bleven, werd nu een gerechtsdeurwaarder aangesteld. Dat kan uiteindelijk leiden tot een beslag op de woning. De eigenaars betwisten echter dat ze weigeren te betalen en wijzen op een vermeende juridische fout in de betalingsprocedure. Ze kondigen aan de nieuwe stap van de stad verder aan te vechten. Begin 2027 opent in de Brugse Ezelstraat een nieuwe gastrobar, De May. Achter het concept staan de jonge horecaondernemers Pim Meijerzone en Luna May Beukels, respectievelijk 27 en 28 jaar oud. Ze werkten eerder samen in de Lammegoedzak in Damme. Het koppel neemt zijn intrek in het pand waar jarenlang de voedzaak gevestigd was. De May combineert een wijnbar vooraan met een gastronomisch restaurant achterin. Opvallend wordt de open keuken, waar gasten van dichtbij kunnen volgen hoe de gerechten worden bereid. De verbouwingswerken zijn inmiddels gestart. Als alles volgens plan verloopt, opent de May midden januari de deuren in de Ezelstraat. Binnenkort zul je de winterbeplanting zien opduiken in Brugge. In 22 wisselperken zijn inmiddels de zomerplanten verwijderd. In de plaats komen vaak kleurrijke winterplanten zoals viooltjes, muurbloemen en

0: totaal om 20.000 planten en 30.000 bloembollen. En dan nog een interessante uittip. In de Sint-Niklaaskerk in Kolkerken gaat op vrijdag 16 oktober de documentaire De Laatste Getuige in première. De film brengt unieke getuigenissen van inwoners die als kind de Tweede Wereldoorlog in Kolkerken meemaakten. De opnames werden gemaakt door de lokale cineast Manu Lapeer en vormen volgens de organisatoren een bijzonder emotioneel tijdsdocument. De première vormt meteen ook de start van een dubbel tentoonstelling. Naast het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Kolkerken kunnen bezoekers er ook kennis maken met de expo Vreemde Soldaten aan het Front. Die focust zich op de persoonlijke verhalen van Commonwealth-soldaten uit onder meer Zuid-Afrika en Canada die tijdens de Eerste Wereldoorlog in onze regio terechtkwamen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de Sint-Niklaaskerk, telkens op zondag van 14 tot 17 uur, van 18 oktober tot en met 22 november.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugovski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
3: Ik wil stralen, ik wil zingen.
2: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com of via 0468 23 1680.
4: Altijd schone muziek.

En we zijn alweer goed en wel vertrokken met deel 2 van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ik heb de eer en het genoegen je mee te nemen naar het 9 uur journaal. Dat is dan het eindpunt, zeg maar, van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Maar geen nood, voor die tijd nog heel veel gezelligheid, heel veel leuke ontbijtradio met weerman Geert Nasens, die natuurlijk alles vertelt over het weer van vandaag. Kort en bondig, nog voor het 8:30 journaal. En dan straks iets uitgebreider natuurlijk tegenaan de laatste rechte lijn van deze VBRO ontbijtshow op de tweede werkdag alweer.

0: Zaterdagnamiddag van 2 tot 5 bij VBRO 2.
1: De Brugse Top 40.
0: De hits van dit ogenblik in Brugge en omstreken.
2: De Brugse Top 40.
3: VBRO 2.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We hebben het al heel veel moeten zeggen dit jaar. En ook vandaag weer moeten we het zeggen. We komen weer in een recordwarme periode terecht. De voorbije nacht al was heel zacht met minima van 15 graden en meer. En we komen vandaag weer eens in de buurt van die 20 graden. En zelfs erover, want er wordt heel erg zachte lucht aangevoerd met warme maxima. Daarbij ook veel wolken. Er trok een warmtefront voorbij de voorbije nacht. Daarachter komen we nu vandaag in warme lucht terecht met maxima van, ondanks de wolken, toch gemakkelijk rond die 20 graden of zelfs vooraan de 20 graden, maar met veel wolken. Misschien dat er toch hier en daar gaandeweg een korte opklaring doorkomt. Kan best zijn. Bij ook redelijk wat wind uit een zuidelijke richting. Aan de kust kan die best wel vrij krachtig tot krachtig waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: is niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In Atlanta en de VS is een dode gevallen in een pretpark. Een man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de Evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakte gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
1: You're completely out of your mind. Why?
0: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.

Vandaag zitten we opnieuw in veel zachtere lucht. De voorbije nacht trok een zwak warmtefront voorbij, met wat gedruppel hier en daar. Echt neerslag mag je het niet noemen. Bij temperaturen waarbij we de dag weer heel erg zacht beginnen, 15 graden en meer. Er is dus weer niet veel nodig om die 20 op de thermometers te krijgen. En ondanks het feit dat we halfweg oktober naderen, lukt dat ook zonder moeite. Vanmiddag maxima 20, 21 graden zelfs. Wel veel wolken, de zon heeft het moeilijk in deze vochtiger luchtsoort. Maar het sluit niet uit dat ze er toch in de loop van de middag hier en daar eventjes doorkomt met een knipoog. Ook wel redelijk veel wind. Die komt uit een zuidelijke richting. Waait toch wel redelijk goed door. Zeker aan de kust kan die zelfs vrij krachtig waaien. Met een aanvoer uit het zuiden van die heel erg zachte lucht dus. Late middag vanavond zwakke doortocht van een koufront. Daarbij kan wat lichte regen vallen, maar niet veel. In de nacht koelt het dan wat af, maar toch zetten we nog minima neer van 12 tot 14 graden. Morgen dan, minder warm, maar nog altijd heel zacht. 18, 19 graden nog steeds, met meer opklaringen dan vandaag. De zon komt er duidelijk veel beter door. Terwijl tegen donderdag dan weer zachtere lucht binnenloopt met maxima die weer richting 1, 22 graden kunnen gaan oplopen in de loop van de dag. Vrijdag trekt dan een front door waarachter wat minder warme lucht zit. Het is een mindere dag, er is wat regen, temperaturen zitten lager. En ook het weekend zitten we dan rond een 13, 14, 15-tal graden maximaal. Met mogelijk op zaterdag nog wat regen. Maar tegen begin volgende week wordt het alweer helemaal droog. En ook dan toch weer vrij hoge maxima. Niet die waarde van deze week, maar toch weer 15 graden, alsof het niks is.

0: Cultura in de straat waar je woont en in de staart van onze VBRO ontbijtshow voor deze dinsdagochtend 13 oktober. Is alweer voorbijgevlogen, we gaan hem zo meteen afronden met een update van ons ochtendjournaal en onze VBRO nieuwsredactie. Ik wens je nog een fijne dinsdag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Afgelopen nacht is een agent omgekomen bij een incident in Jette bij Brussel. Het Brusselse parket bevestigt dat nieuws en geeft later op de dag meer informatie. Ook in Elselen is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Het parket onderzoekt beide incidenten. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Volgens de eerste informatie zou dat niet het geval zijn. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen meer dan 174.000 studenten. 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd gaat het om ruim 31.000 extra studenten. Opvallend is dat de graduaatsopleidingen sterk groeien. Dat zijn de kortere, praktijkgerichte opleidingen. Maar in de lerarenopleidingen zitten dit jaar minder studenten. Vooral in de opleidingen die voorbereiden op een carrière in het middelbaar onderwijs. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol. Maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een drone-aanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. Paus Leo XIV wordt vandaag opgenomen in een ziekenhuis in Rome voor een longoperatie. Artsen zullen een knobbeltje in zijn linkerlong verwijderen. De 71-jarige paus maakte zelf bekend dat het knobbeltje vroeg ontdekt is. Het Vaticaan verwacht dat hij ongeveer een week in het ziekenhuis zal herstellen. Het is regenachtig vandaag bij temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.

kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek. En in de spiegel van

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: CBRO 2. De Brugse Radio.

De Brugse Karmelieten mogen de komende 5 jaar gastenkamers uitbaten in hun historische klooster aan de Ezelstraat. Het Schepencollege heeft daarvoor een tijdelijke vergunning afgeleverd voor 20 kamers, waaronder 15 eenpersoonskamers en 5 tweepersoonskamers. De gastenkamers richten zich op bezoekers die Brugge willen beleven vanuit een authentieke kloosteromgeving, met aandacht voor stilte, bezinning en rust. De 7 inwonende paters zullen zelf instaan voor de uitbating en het ontbijt. Ook de bestaande vergaderruimte zal gebruikt worden voor bezinnings- en stiltemomenten. Een eerdere aanvraag werd nog geweigerd omdat het project in strijd was met de Brugse hotelstop. Door de omvang van het initiatief werd het namelijk als een hotel beschouwd. Nu krijgt het klooster wel een tijdelijke vergunning van 5 jaar. Volgens schepen van stadsontwikkeling Matthijs Goderis is die afwijking verantwoord, omdat het gaat om een kloosterorde in een beschermd monument. De stad Brugge wil een stap verder gaan in de strijd tegen illegale vakantiewoningen. Ze heeft een procedure opgestart om beslag te laten leggen op een vakantiewoning nadat volgens de stad opgelegde dwangsommen niet werden betaald. Het pand is eigendom van een vennootschap van voormalig Vlaams Belang gemeenteraadslid Marie Laremans. De stad kreeg eerder zowel voor de rechtbank als bij het Hof van Cassatie gelijk. Omdat de dwangsommen volgens Brugge onbetaald bleven, werd nu een gerechtsdeurwaarder aangesteld. Dat kan uiteindelijk leiden tot een beslag op de woning. De eigenaars betwisten echter dat ze weigeren te betalen en wijzen op een vermeende juridische fout in de betalingsprocedure. Ze kondigen aan de nieuwe stap van de stad verder aan te vechten. Begin 2027 opent in de Brugse Ezelstraat een nieuwe gastrobar, De May. Achter het concept staan de jonge horecaondernemers Pim Meijerzone en Luna May Beukels, respectievelijk 27 en 28 jaar oud. Ze werkten eerder samen in de Lammegoedzak in Damme. Het koppel neemt zijn intrek in het pand waar jarenlang de voedzaak gevestigd was. De May combineert een wijnbar vooraan met een gastronomisch restaurant achterin. Opvallend wordt de open keuken, waar gasten van dichtbij kunnen volgen hoe de gerechten worden bereid. De verbouwingswerken zijn inmiddels gestart. Als alles volgens plan verloopt, opent De May midden januari de deuren in de Ezelstraat. Binnenkort zul je de winterbeplanting zien opduiken in Brugge. In 22 wisselperken zijn inmiddels de zomerplanten verwijderd. In de plaats komen vaak kleurrijke winterplanten zoals viooltjes, muurbloemen en tulpen. De serres aan de Smedepoort dienen als kweekplaatsen voor die planten. De groendienst is daar danig mee in de weer. Naast de wisselperken zullen ook de kortenstaalbloembakken gevuld worden. Het gaat in totaal om 20.000 planten en 30.000 bloembollen. En dan nog een interessante uittip. In de Sint-Niklaaskerk in Kolkerken gaat op vrijdag 16 oktober de documentaire De Laatste Getuige in première. De film brengt unieke getuigenissen van inwoners die als kind de Tweede Wereldoorlog in Kolkerken meemaakten. De opnames werden gemaakt door de lokale cineast Manu Lapeer en vormen volgens de organisatoren een bijzonder emotioneel tijdsdocument. De première vormt meteen ook de start van een dubbeltentoonstelling. Naast het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Kolkerken kunnen bezoekers er ook kennis maken met de expo Vreemde Soldaten aan het Front. Die focust zich op de persoonlijke verhalen van Commonwealth-soldaten uit onder meer Zuid-Afrika en Canada die tijdens de Eerste Wereldoorlog in onze regio terechtkwamen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de Sint-Niklaaskerk, telkens op zondag van 14 tot 17 uur, van 18 oktober tot en met 22 november.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Afgelopen nacht is een agent omgekomen bij een incident in Jette bij Brussel. Het Brusselse parket bevestigt dat nieuws en geeft later op de dag meer informatie. Ook in Elsene is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Het parket onderzoekt beide incidenten. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Volgens de eerste informatie zou dat niet het geval zijn. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen meer dan 174.000 studenten. 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd gaat het om ruim 31.000 extra studenten. Opvallend is dat de graduaatsopleidingen sterk groeien. Dat zijn de kortere, praktijkgerichte opleidingen. Maar in de lerarenopleidingen zitten dit jaar minder studenten. Vooral in de opleidingen die voorbereiden op een carrière in het middelbaar onderwijs. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een drone-aanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. Paus Leo XIV wordt vandaag opgenomen in een ziekenhuis in Rome voor een longoperatie. Artsen zullen een knobbeltje in zijn linkerlong verwijderen. De 71-jarige paus maakte zelf bekend dat het knobbeltje vroeg ontdekt is. Het Vaticaan verwacht dat hij ongeveer een week in het ziekenhuis zal herstellen. Het is regenachtig vandaag bij temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Kruis bij Brugge is in de nacht van zondag op maandag een man van 50 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Rond 11:55 week een wagen met 3 inzittenden van de rijbaan af. De auto botste tegen een boom, werd weggeslingerd en kwam tegen een tweede boom tot stilstand. Een passagier van 19 raakte zwaar gewond. De bestuurder, een man van 47 uit Damme, testte positief op alcohol. Mogelijk reed hij ook te snel. Opmerkelijk is dat de maandagnamiddag op bijna dezelfde plaats opnieuw een ongeval gebeurde. Op het kruispunt van de Linde met de Vijversdreef kwamen twee wagens met elkaar in botsing. Niemand raakte gewond, maar één voertuig was zodanig beschadigd dat het getakeld moest worden. De oorzaak van deze tweede aanrijding is niet bekend. In Poelkapelle belandde gisterenochtend de aanhangwagen van een vrachtwagen in een gracht langs de Kwellestraat. Het ongeval gebeurde op een landelijke omleidingsweg tijdens rioleringswerken aan de rotonde bij het Guimer-monument. Volgens de gemeente moet zwaar verkeer er eigenlijk een andere omleiding volgen. In Poperingen trekken 8 jeugdbewegingen aan de alarmbel over agressie en vechtpartijen op Fuiven. Tijdens het meest recente feest liep de situatie zo uit de hand dat de organisatoren de Fuif vroegtijdig moesten stilleggen. 3 jaar geleden kwamen er al camera's en strengere veiligheidsafspraken, maar volgens de vereniging zijn de problemen er terug. Ze vragen structurele maatregelen zodat jongeren opnieuw veilig kunnen feesten. Burgemeester Christophe de Jager is in ieder geval al bereid om met de jongeren rond de tafel te zitten. In Zeebrugge krijgt de marinebasis extra bescherming tegen bedreiging vanaf en onder het water. De federale ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van 3 bijkomende onbemande vaartuigen. Die kunnen ingezet worden voor bewaking en verkenning, maar ook om zeemijnen op te sporen en te lokaliseren. Samen met eerder aangekochte toestellen vormen ze een verplaatsbare barrière die de toegang tot de militaire kaders kan afsluiten. En we eindigen in Oostende, waar tijdens het 3-daagse garnaalkrokettenfestival alle records zijn gebroken. Meer dan 8.400 bezoekers aten samen ruim 60.000 garnaalkroketten. 15 restaurants namen deel. De vakjury met onder andere Piet Huizentruit verkoos de kroket van de Leffebach tot beste. Noord won de publieksprijs en de kinderjury koos voor het zeezotje.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salomstervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
3: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes.

Monique en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
5: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
6: Ik wil stralen, ik wil zingen.
5: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com. Of via 0468 23 1680.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: We hebben het al heel veel moeten zeggen dit jaar. En ook vandaag weer moeten we het zeggen. We komen weer in een recordwarme periode terecht. De voorbije nacht al was heel zacht met minima van 15 graden en meer. En we komen vandaag weer eens in de buurt van die 20 graden. En zelfs erover, want er wordt heel erg zachte lucht aangevoerd met warme maxima. Daarbij ook veel wolken. Er trok een warmtefront voorbij de voorbije nacht. Daarachter komen we nu vandaag in warme lucht terecht met maxima van, ondanks de wolken, toch gemakkelijk rond die 20 graden of zelfs vooraan de 20 graden, maar met veel wolken. Misschien dat er toch hier en daar gaandeweg een korte opklaring doorkomt. Kan best zijn. Bij ook redelijk wat wind uit een zuidelijke richting. Aan de kust kan die best wel vrij krachtig tot krachtig waaien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Daar komt een ventje van 95 jaar te horen met zijn vrouw van 93 bij de navocaat. Zijn ze eens één. Navocaat is heen, en lang is hij getrouwd. 73 jaar. 73 jaar en nu scheen. Dat er bij een loos is, wij was dat toch al van vroeger zeker. Zegt de vrouw mij, ja, wat in je langer niet meer tussen ons tweeën wij. Mama zei het gauw, nee, mijn hand niet toe, maar ga wachten met één toe dan jongens dood zien, nee. Twee jonge meisjes die in vakantie zitten, ze zitten s'avonds op een hotelkamer, achter het eten, en de ene zegt tegen de andere, wat om me doen? Gaan we slaappillen pakken in ons bedden kruipen, of gaan we dan die babypillen pakken en naar de bar gaan? Er zijn twee mussen die op een boom zitten in een nudistenkamp. En die twee mussen kieken naar ze maar. En dan merken ze het ene mussen tegen de ander, het is het wat dat niet verstaan. Dan zullen mollen tegelijkertijd die dan moeten zijn, hè? Maar dan van Zwam komt binnen met een schone collier om erna. Er vindt zegt, hé, van waar heb je die collier gehad? Ze zegt, gevonden. Je zegt, gevonden? Waar? Ze zegt, op de achterbank van je auto. Madame Jansens komt madame Peters tegen. En ze zegt, madame Peters, hoe is het met je man die in Singapore zit? Hoe stelt je dat toch? Oh, zegt ze, heel goed. Je is zo content dat die hunter is. Ah ja, en hoe stel je het hier? Ik ben ook content dat die hunter is.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Afgelopen nacht is een agent omgekomen bij een incident in Jette bij Brussel. Het Brusselse parket bevestigt dat nieuws en geeft later op de dag meer informatie. Ook in Elsene is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Het parket onderzoekt beide incidenten. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Volgens de eerste informatie zou dat niet het geval zijn. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen meer dan 174.000 studenten. 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd gaat het om ruim 31.000 extra studenten. Opvallend is dat de graduaatsopleidingen sterk groeien. Dat zijn de kortere, praktijkgerichte opleidingen. Maar in de lerarenopleidingen zitten dit jaar minder studenten. Vooral in de opleidingen die voorbereiden op een carrière in het middelbaar onderwijs. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een drone-aanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. Paus Leo XIV wordt vandaag opgenomen in een ziekenhuis in Rome voor een longoperatie. Artsen zullen een knobbeltje in zijn linkerlong verwijderen. De 71-jarige paus maakte zelf bekend dat het knobbeltje vroeg ontdekt is. Het Vaticaan verwacht dat hij ongeveer een week in het ziekenhuis zal herstellen. Het is regenachtig vandaag bij temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Altijd schone muziek.

Dat is een man die er zelf helemaal voor smelt, voor die sfeer. Hè? Vintage en old school. En dat ook op bepaalde vlakken van zijn artistieke carrière echt wil doortrekken. Zoals opnemen in old school studio's voor die goede, warme, originele klank van de liedjes. Bart Herman, een rasartiest van bij ons. Deze week heeft hij de Brugse Kappen te pakken. Zijn nieuwe herfstplaat wordt bijgevolg prominent gedraaid hier bij de Brugse Raad.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: De Brugse Radio.

Afgelopen nacht is een agent omgekomen bij een incident in Jette bij Brussel. Het Brusselse parket bevestigt dat nieuws en geeft later op de dag meer informatie. Ook in Elselen is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Het parket onderzoekt beide incidenten. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Volgens de eerste informatie zou dat niet het geval zijn. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen meer dan 174.000 studenten. 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd gaat het om ruim 31.000 extra studenten. Opvallend is dat de graduaatsopleidingen sterk groeien. Dat zijn de kortere, praktijkgerichte opleidingen. Maar in de lerarenopleidingen zitten dit jaar minder studenten. Vooral in de opleidingen die voorbereiden op een carrière in het middelbaar onderwijs. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een drone-aanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. Paus Leo XIV wordt vandaag opgenomen in een ziekenhuis in Rome voor een longoperatie. Artsen zullen een knobbeltje in zijn linkerlong verwijderen. De 71-jarige paus maakte zelf bekend dat het knobbeltje vroeg ontdekt is. Het Vaticaan verwacht dat hij ongeveer een week in het ziekenhuis zal herstellen. Het is regenachtig vandaag bij temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.

Prachtig nummer hè, van drie grote rasartiesten. Juliana Werding, Maggie Reilly en Victor Laszlo samen op de plaat in 1995. Engel Vidu. En zo trekken we naar de middag van deze dinsdag. Het allereerste middagnieuws komt er zo meteen aan met onze redactie. En ook VBRO's Rudy Meins heeft een pak leuke muziek bij voor de middag. De lunch samen zijn de VBRO Radioclub zo meteen tussen 12 en 1. Smakelijk!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: raakt meer bekend over het incident waarbij afgelopen nacht een politieagent is gedood in Jette. Het gaat om een agent van de anti-overvalbrigade. De man is doodgeschoten toen hij een auto moest onderscheppen die was gestolen bij een carjacking in Tubeke. De mannen die in de wagen zaten begonnen meteen te schieten en de politieman van 41 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde reageren geschokt op de zaak, net als de politievakbond. Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Het is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voor het tweede jaar op rij houdt premier De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft een eerste minister telkens op de tweede dinsdag van oktober in het parlement een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen en dat is nog niet gelukt. Diesel en stookolie worden morgen goedkoper. Diesel kost dan aan de pomp nog maximaal 2,42 euro per liter, een daling met meer dan 6 cent. De prijs van stookolie daalt met bijna 3 cent per liter, naar maximaal 1,53 euro voor wie meer dan 2000 liter bestelt. En een Amerikaanse expeditie is aangekomen op het onbewoonde eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan om daar te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was een luchtvaartpionier die in 1932 als eerste vrouw solo en non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. 5 jaar later verdween ze met haar navigator tijdens een poging om als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Hun vliegtuig is nooit teruggevonden. De onderzoekers bestuderen nu een voorwerp dat op satellietbeelden te zien is. Ze willen nagaan of het om resten van het bewuste vliegtuig gaat. Regenachtig vandaag bij temperaturen tot hooguit 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
6: Ik wil stralen, ik wil zingen.
5: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com. Of via 0468 23 1680. Altijd schone muziek.

Wees maar zeker, als dit nummer op VBRO verschijnt, dat ik mijn radiotoestel heel erg luid zet. Jammer voor de buren, maar George Benson mag er altijd bij met Give Me The Night. De VBRO Radio.

0: Zit u aan tafel, beste mensen? Een gewone boterham of een lekker dampend maal? Wel, laat het u smaken. Voor ons gewoon een theetje, zoals altijd over de middag. En straks muziek van onder meer Love Unlimited, John Denver, The Jodels en Natalia. En we hebben vandaag niet alleen onze weerman die wat komt vertellen, maar uiteraard is er ook een gaste deze keer. Ze heeft het andere wederhelft niet meegebracht, waarmee ze een duet opnam. Dan heb ik het over Luc Steno. Micha Mara komt vertellen over Niets is mij te veel.
1: Dit is de Radioclub.

Het vrije stemmetje op deze dinsdagmiddag van Sienna Spiro en Great Expectation. Straks John Denver met Take Me Home Country Roads. Maar eerst die heerlijke platen uit 81 van Love Unlimited. Nog een klein beetje de sfeer daarin van eind jaren 70. I'm so glad I'm a woman.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Maar vent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik. Hè?
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot ik onder gevonden en hè. Zijn door rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag is er veel bewolking, al kan gaandeweg toch ook wel hier en daar eens een opklaring doorbreken. Dat zal zeker niet heel erg breed zijn, maar dat de zon er hier en daar wat probeert door te komen, ja, dat zal wel zeker en vast het geval zijn. Temperaturen lopen daarbij op naar ongeveer een graad of 20, 21 zelfs, wat opnieuw erg hoog is voor de tijd van het jaar. Dat is extreem, want ja, oké, het is niet extreem warm natuurlijk. Er kunnen in de zomer wel hogere temperaturen genoteerd worden, maar voor de tijd van het jaar is dat toch echt wel extreem. Maxima van vooraan de 20 graden noteer je niet zo gemakkelijk rond deze periode van het jaar. Wel ook redelijk wat wind daarbij uit een zuidelijke richting komt die, al neemt die in de loop van de dag toch wel geleidelijk ook wel wat in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: raakt meer bekend over het incident waarbij afgelopen nacht een politieagent is gedood in Jette. Het gaat om een agent van de anti-overvalbrigade. De man is doodgeschoten toen hij een auto moest onderscheppen die was gestolen bij een carjacking in Tubeke. De mannen die in de wagen zaten begonnen meteen te schieten en de politieman van 41 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde reageren geschokt op de zaak, net als de politievakbond. Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Het is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voor het tweede jaar op rij houdt premier De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft een eerste minister telkens op de tweede dinsdag van oktober in het parlement een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen en dat is nog niet gelukt. Diesel en stookolie worden morgen goedkoper. Diesel kost dan aan de pomp nog maximaal 2,42 euro per liter, een daling met meer dan 6 cent. De prijs van stookolie daalt met bijna 3 cent per liter, naar maximaal 1,53 euro voor wie meer dan 2000 liter bestelt. En een Amerikaanse expeditie is aangekomen op het onbewoonde eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan om daar te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was een luchtvaartpionier die in 1932 als eerste vrouw solo en non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. 5 jaar later verdween ze met haar navigator tijdens een poging om als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Hun vliegtuig is nooit teruggevonden. De onderzoekers bestuderen nu een voorwerp dat op satellietbeelden te zien is. Ze willen nagaan of het om resten van het bewuste vliegtuig gaat. Regenachtig vandaag bij temperaturen tot hooguit 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Heel fijn dat je luistert naar VBRO en naar dit rubriekje Voor het voetlicht, waarin we Vlaamse en Nederlandse artiesten aan het woord laten over hun eigen liedjes die ze destijds opnamen. En vandaag gaan we naar de jaren 90 met een duet van Misha Mara samen met Luc Steno. Niets is mij te veel.
2: Wel ja, ik heb hem ontdekt in de Soundmix Show en dan heb ik het niet over de Soundmix Show voor televisie.
1: Nee.
2: Want dat was maar de jaren 90 dat dat eigenlijk bij VTM draaide. Maar in de periode, de jaren 80, was de Soundmix Show bij in Nederland, hè,
1: ja,
2: heel erg populair. En wij hadden hier in België een soort databank, zullen we maar zeggen, met allemaal namen, telefoonnummers en adressen van mensen die graag in eerste instantie playbackten.
1: Mm-hmm.
2: En nadien werd dat van playback, werd dat live zingen, werd dat sound mixen, zo
1: ja,
2: heette dat toen.
1: Inderdaad.
2: En wij hebben toen de toelating gekregen van de mensen die dat in Nederland beheerden eigenlijk, want dat was een idee van Hennie
1: ja,
2: Huisman.
1: Een soort concept eigenlijk.
2: Ja, een concept.
1: Ja.
2: Wij mochten dat met ons theaterbureau, mochten wij dat hier in België verkopen als een avondvullend programma. Wat betekende dat? Wij kwamen met klank, met licht, ik als presentatrice en verder moesten de mensen zoveel betalen, wij waren daar. En dan werden al die mensen die zin hadden om daaraan mee te doen, werden telkens aangeschreven en die konden zich dan inschrijven om mee te doen.
1: Oh.
2: En dan was daar telkens een hele grote prijzenpot die de organisatie dan voorzag. En ik presenteerde dat.
1: Mm-hmm.
2: En in die periode heb ik de eerste keer Luc Steno, want dat is een echte naam, is bezig gezien. Maar dat was dan zomaar even en ik kon me daar niet veel van herinneren. Maar toen heeft Story, het weekblad, Story, heeft één keer, en ik denk dat dat in 1905 of 86 was, hebben zij een grote soundmix wedstrijd gedaan. Dus
1: ja,
2: geen playback, maar wedstrijd. Dus iedereen die ook maar iets van soundmixen deed, schreef in. Er waren voorrondes in elke provincie. En Story organiseerde dat ook hier weer. Benelux Theater deed daarvan de begeleiding. Ik presenteerde dat. En dan is de finale, heb ik samen gepresenteerd met Hennie Huisman. Dan is Hennie Huisman gekomen in Antwerpen, in Berchem, in het Alfeusdal.
1: Mm-hmm.
2: Een paar duizend mensen waren daar toen. En Luc Steno heeft dat toen gewonnen.
1: Ah.
2: En Luc Steno had meteen een platencontract, een managementcontract bij ons dan.
1: Mm-hmm.
2: En zo zijn wij daar dan met hem beginnen werken. En dan zijn er eerst plaatjes gemaakt, een platenfirma gezorgd. En zo is dat zachtjes aan gegroeid. En ja, wij werden in no time waren wij heel goed bevriend, want wij moesten die echt alles leren. We moesten die aan de hand overal mee naartoe nemen. Want toen was er nog geen tien om te zien en toen was er nog geen televisie. Zie je? En zo is eigenlijk de vriendschap ontstaan. Dan heeft Luc zijn eerste grote hit gehaald. Ik mis je elke dag een beetje meer. En dan zijn wij natuurlijk, ja, dan was hij echt vertrokken, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
2: En op een bepaald moment, dan werd er zo gezegd van, god ja, laat ons eens een liedje samen doen. Ik had dan in die periode al liedjes gemaakt met Danny Christian en met Freddy Breck en met Mieke. En hij vond dat wel leuk, zo met iemand samen en samen op de baan en zo. En dan hebben wij Niets is mij te veel opgenomen. We hebben daar trouwens ook nog mee op nummer 1 gestaan bij Tien om te zien.
1: Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Okay.
2: En dan hebben we in Blankenbergen daar.
1: Herinner ik me nog vrij goed, trouwens.
2: Hebben we daar een paar keer opgetreden en toen stonden we op nummer 1. Dus dat was eigenlijk wel voor ons beiden een heel leuk, ja, moet ik zeggen, concept. Dat was leuk met twee samen op het podium en zo. Want Luc is uiteindelijk, denk ik, 9 jaar jonger dan ik. Dus dat ging nog, hè. Dat was nog niet op dat
1: Jullie
2: moment.
1: Jullie deden toen ook een dansje, een soort van Grieks dansje, herinner ik me nog.
2: Dit ben ik eigenlijk.
1: Ja,
2: ja, dat weet ik al niet meer. Dat kan wel zijn. Dat zal dan spontaan geweest zijn, Rudy.
1: Ja, ja,
2: maar in elk geval, we hebben daar toen echt heel veel plezier mee gehad.
1: Mm.
2: En het gekke is dat liedje, Niets is mij te veel, ik zing dan nog altijd. Als ik alleen optreed en ik doe mijn tapeshows, dus nu niet met Connie Neefs, in dat programma past dat niet, maar in mijn tapeshows, op de Schlagerfestivals of zo, en dan haal ik iemand uit de zaal en die speelt dan Luc Steno. En dat is altijd lachen, hè, want
1: tuurlijk,
2: de mensen kennen dan die teksten maar half en dan moeten ze iets in invullen wat in hun opkomt. Enfin, dat is altijd heel leuk. En dat liedje blijft bij mij. Dat is nog altijd bij mij. Dus ik vind het wel leuk dat je dat nou programmeert.

Vandaag zitten we opnieuw in veel zachtere lucht. De voorbije nacht trok een zwak warmtefront voorbij, met wat gedruppel hier en daar. Echt neerslag mag je het niet noemen. Er is dus weer niet veel nodig om die 20 op de thermometers te krijgen. En ondanks het feit dat we halfweg oktober naderen, lukt dat ook zonder moeite. Vanmiddag maxima 20, 21 graden zelfs. Wel veel wolken, de zon heeft het moeilijk in deze vochtiger luchtsoort. Maar het sluit niet uit dat ze er toch in de loop van de middag hier en daar eventjes doorkomt met een knipoog. Ook wel redelijk veel wind. Die komt uit een zuidelijke richting. Waait toch wel redelijk goed door. Zeker aan de kust kan die zelfs vrij krachtig waaien. Met een aanvoer uit het zuiden van die heel erg zachte lucht dus. Late middag vanavond zwakke doortocht van een koufront. Daarbij kan wat lichte regen vallen, maar niet veel. In de nacht koelt het dan wat af, maar toch zetten we nog minima neer van 12 tot 14 graden. Morgen dan? Minder warm, maar nog altijd heel zacht. 18, 19 graden nog steeds, met meer opklaringen dan vandaag. De zon komt er duidelijk veel beter door. Terwijl tegen donderdag dan weer zachtere lucht binnenloopt met maxima die weer richting 1, 22 graden kunnen gaan oplopen in de loop van de dag. Vrijdag trekt dan een front door waarachter wat minder warme lucht zit. Het is een mindere dag, er is wat regen, temperaturen zitten lager. En ook het weekend zitten we dan rond een 13, 14, 15-tal graden maximaal. Met mogelijk op zaterdag nog wat regen. Maar tegen begin volgende week wordt het alweer helemaal droog. En ook dan toch weer vrij hoge maxima. Niet die waarde van deze week, maar toch weer 15 graden, alsof het niks is.

0: Ik had een ring gekocht, niet voor mijn vrouw. Want mijn vrouw en ik, we zijn nog slechts vrienden voor elkaar. Nee, die was bestemd voor een meisje waarvan ik hield. Op een dag wou ik de ring nog eens bekijken, maar stel je me verbazing voor toen ik hem niet meer vond. Ik was in paniek en dacht mijn geheim verraden. Toen zei mijn dochtertje:
1: kijk papi, ik heb een ring gevonden. Ik dacht dat je hem voor mami

Hey, nee meisje, mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen keek ik naar mijn kind. Nee, haar kon ik niet verlaten. Ik besefte plots dat ik mijn huwelijk nog een kans moest geven. Nog eenmaal proberen.

Het wat trieste verhaal, en zo heeft hij er wel meer gezongen van die tranentrekkers, zoals hij ze zelf noemde, bij ons hier in de studio toen hij langskwam, Jimmy Frey en een ring voor Sylvia. Het werd opgenomen in 1978 en daarmee is de Radioclub voor deze dinsdag 13 oktober al bijna weer afgelopen. We gaan eruit met de Sad Songs van Elton John. Graag tot morgen woensdag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: raakt meer bekend over het incident waarbij afgelopen nacht een politieagent is gedood in Jette. Het gaat om een agent van de anti-overvalbrigade. De man is doodgeschoten toen hij een auto moest onderscheppen. Die was gestolen bij een carjacking in Tubeke. De mannen die in de wagen zaten begonnen meteen te schieten en de politieman van 41 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde reageren geschokt op de zaak, net als de politievakbond. Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Het is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voor het tweede jaar op rij houdt premier De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft een eerste minister telkens op de tweede dinsdag van oktober in het parlement een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen en dat is nog niet gelukt. Diesel en stookolie worden morgen goedkoper. Diesel kost dan aan de pomp nog maximaal 2,42 euro per liter, een daling met meer dan 6 cent. De prijs van stookolie daalt met bijna 3 cent per liter, naar maximaal 1,53 euro voor wie meer dan 2000 liter bestelt. En een Amerikaanse expeditie is aangekomen op het onbewoonde eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan om daar te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was een luchtvaartpionier die in 1932 als eerste vrouw solo en non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. 5 jaar later verdween ze met haar navigator tijdens een poging om als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Hun vliegtuig is nooit teruggevonden. De onderzoekers bestuderen nu een voorwerp dat op satellietbeelden te zien is. Ze willen nagaan of het om resten van het bewuste vliegtuig gaat. Regenachtig vandaag bij temperaturen tot hooguit 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel. Yeah.

Enrique en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
6: Ik wil stralen, ik wil zingen.
5: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com.
7: Almshop20@gmail.com.
5: Of via 0468 23 1680.
8: De Brugse Radio.

raakt meer bekend over het incident waarbij afgelopen nacht een politieagent is gedood in Jette. Het gaat om een agent van de anti-overvalbrigade. De man is doodgeschoten toen hij een auto moest onderscheppen die was gestolen bij een carjacking in Tubeke. De mannen die in de wagen zaten begonnen meteen te schieten en de politieman van 41 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde reageren geschokt op de zaak, net als de politievakbond. Ook de burgemeester van Brussel, Philip Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Het is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voor het tweede jaar op rij houdt premier De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft een eerste minister telkens op de tweede dinsdag van oktober in het parlement een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen en dat is nog niet gelukt. Diesel en stookolie worden morgen goedkoper. Diesel kost dan aan de pomp nog maximaal 2,42 euro per liter, een daling met meer dan 6 cent. De prijs van stookolie daalt met bijna 3 cent per liter, naar maximaal 1,53 euro voor wie meer dan 2000 liter bestelt. En een Amerikaanse expeditie is aangekomen op het onbewoonde eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan om daar te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was een luchtvaartpionier die in 1932 als eerste vrouw solo en non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. 5 jaar later verdween ze met haar navigator tijdens een poging om als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Hun vliegtuig is nooit teruggevonden. De onderzoekers bestuderen nu een voorwerp dat op satellietbeelden te zien is. Ze willen nagaan of het om resten van het bewuste vliegtuig gaat. Regenachtig vandaag bij temperaturen tot hooguit 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.

Vandaag zitten we opnieuw in veel zachtere lucht. De voorbije nacht trok een zwak warmtefront voorbij, met wat gedruppel hier en daar. Echt neerslag mag je het niet noemen. Er is dus weer niet veel nodig om die 20 op de thermometers te krijgen. En ondanks het feit dat we halfweg oktober naderen, lukt dat ook zonder moeite. Vanmiddag maxima 20, 21 graden zelfs. Wel veel wolken, de zon heeft het moeilijk in deze vochtiger luchtsoort. Maar het sluit niet uit dat ze er toch in de loop van de middag hier en daar eventjes doorkomt met een knipoog. Ook wel redelijk veel wind. Die komt uit een zuidelijke richting. Waait toch wel redelijk goed door. Zeker aan de kust kan die zelfs vrij krachtig waaien. Met een aanvoer uit het zuiden van die heel erg zachte lucht dus. Late middag vanavond zwakke doortocht van een koufront. Daarbij kan wat lichte regen vallen, maar niet veel. In de nacht koelt het dan wat af, maar toch zetten we nog minima neer van 12 tot 14 graden. Morgen dan, minder warm, maar nog altijd heel zacht. 18, 19 graden nog steeds, met meer opklaringen dan vandaag. De zon komt er duidelijk veel beter door. Terwijl tegen donderdag dan weer zachtere lucht binnenloopt, met maxima die weer richting 1, 22 graden kunnen gaan oplopen in de loop van de dag. Vrijdag trekt dan een front door waarachter wat minder warme lucht zit. Het is een mindere dag, er is wat regen, temperaturen zitten lager. En ook het weekend zitten we dan rond een 13, 14, 15-tal graden maximaal. Met mogelijk op zaterdag nog wat regen. Maar tegen begin volgende week wordt het alweer helemaal droog. En ook dan toch weer vrij hoge maxima. Niet die waarde van deze week, maar toch weer 15 graden, alsof het niks is.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: raakt meer bekend over het incident waarbij afgelopen nacht een politieagent is gedood in Jette. Het gaat om een agent van de anti-overvalbrigade. De man is doodgeschoten toen hij een auto moest onderscheppen. Die was gestolen bij een carjacking in Tubeke. De mannen die in de wagen zaten begonnen meteen te schieten en de politieman van 41 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde reageren geschokt op de zaak, net als de politievakbond. Ook de burgemeester van Brussel, Philip Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Het is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voor het tweede jaar op rij houdt premier De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft een eerste minister telkens op de tweede dinsdag van oktober in het parlement een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen en dat is nog niet gelukt. Diesel en stookolie worden morgen goedkoper. Diesel kost dan aan de pomp nog maximaal 2,42 euro per liter, een daling met meer dan 6 cent. De prijs van stookolie daalt met bijna 3 cent per liter, maar maximaal 1,53 euro voor wie meer dan 2000 liter bestelt. En een Amerikaanse expeditie is aangekomen op het onbewoonde eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan om daar te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was een luchtvaartpionier die in 1932 als eerste vrouw solo en non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. 5 jaar later verdween ze met haar navigator tijdens een poging om als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Hun vliegtuig is nooit teruggevonden. De onderzoekers bestuderen nu een voorwerp dat op satellietbeelden te zien is. Ze willen nagaan of het om resten van het bewuste vliegtuig gaat. Regenachtig vandaag bij temperaturen tot hooguit 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.
1: La, la, la, la. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
1: Een praatje met een plaatje.
0: Bij VBRO.
2: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik heb mij eventjes weggestopt in het grote archief. De deur dichtgedaan en eens gaan zoeken in het luik met de iets wat aangebrande nummertjes.
3: Dat is jouw specialiteit zeker, hè, Nico?
2: Ik vind dat het goed is dat de mensen niet horen wat wij vertellen off mic. Daarom heb ik gekozen voor een nummer van Carlo Vuur. Hij was ook in vuur en vlam duidelijk toen hij een nummer opnam. En Eddie, jij gaat me beamen tot en met dat eigenlijk lachen, gieren en brullen is van begin tot einde.
3: Ja, ik heb het liedje eventjes beluisterd met jou. Wat hij allemaal durft zingen, ja, dat heel wat van die liedjes hebben zo van die zinnen wat je zeker dubbelzinnig en zelfs triple kunt beschouwen feitelijk. Ik kan het in alle kanten wringen feitelijk. Maar ja, dat is een liedje met ondubbelzinnige teksten, hoor.
2: Ik noem ze heel dubbelzinnig.
3: Ja, voor mij nogal virtueel, maar allee.
2: Oké, maar ik heb er geen ervaring mee. Doe eens iets geks met je ex.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik. Hè?
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot dat ik onder gevonden heb. Zijn door rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag is er veel bewolking, al kan gaandeweg toch ook wel hier en daar eens een opklaring doorbreken. Dat zal zeker niet heel erg breed zijn, maar dat de zon er hier en daar wat probeert door te komen, ja, dat zal wel zeker en vast het geval zijn. Temperaturen lopen daarbij op naar ongeveer een graad of 20, 21 zelfs, wat opnieuw erg hoog is voor de tijd van het jaar. Dat is extreem, want ja, oké, het is niet extreem warm natuurlijk. Er kunnen in de zomer wel hogere temperaturen genoteerd worden, maar voor de tijd van het jaar is dat toch echt wel extreem. Maxima van vooraan de 20 graden noteer je niet zo gemakkelijk rond deze periode van het jaar. Wel ook redelijk wat wind daarbij, uit een zuidelijke richting. Komt die, al neemt die in de loop van de dag toch wel geleidelijk ook wel wat in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Optieketen Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop van de slimme camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter WhatsApp, Facebook en Instagram. De verkoop wordt opgeschort zowel in ons land als in Nederland. Drie Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege die slimme camerabril. Ze willen dat Meta de privacy beter beschermt en dat de bril voorlopig uit de verkoop gaat zolang heimelijk filmen mogelijk blijft. Voor de Bulgaarse kust zijn opnieuw twee vrachtschepen getroffen door drones. Eén schip, de HS Dignity, is gezonken. Vijf bemanningsleden zijn gered, 11 anderen worden vermist. Alle 15 opvarenden van het tweede schip zijn gered. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom zijn er vermoedens dat Rusland achter de aanvallen zit. Maar dat is niet bewezen. Bulgarije heeft de Russische ambassadeur om uitleg gevraagd. In Hongkong is een werk van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh voor het eerst in 60 jaar in het openbaar te zien. Het schilderij heet Kastanjebomen in bloei. Het trekt heel wat kijklustigen die daarvoor met honderden in de rij staan. Het werk is in privébezit en wordt volgende maand geveild in New York. Veilinghuis Sotheby's verwacht dat het doek voor zowat 160 miljoen euro onder de hamer zal gaan. Dat zou voor een Van Gogh een recordbedrag zijn. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Rwanda organiseert vanaf het begin van de jaren 2030 10 jaar lang de grote prijs van Afrika. Het circuit moet nog worden gebouwd in Bugesera op ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De laatste Formule 1 race in Afrika vond plaats in 1993 in het Zuid-Afrikaanse Kyalami. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan nog een buitje vallen bij maximaal 20 graden. Morgen meestal bewolkt, maar wel zacht, tot 19 graden.
1: Nieuws uit je regio. In Sint-Kruis bij Brugge is in de nacht van zondag op maandag een man van 50 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Rond 11:55 week een wagen met 3 inzittenden van de rijbaan af. De auto botste tegen een boom, werd weggeslingerd en kwam tegen een tweede boom tot stilstand. Een passagier van 19 raakte zwaar gewond. De bestuurder, een man van 47 uit Damme, testte positief op alcohol. Mogelijk reed hij ook te snel. Opmerkelijk is dat er maandagnamiddag op bijna dezelfde plaats opnieuw een ongeval gebeurde. Op het kruispunt van de Linde met de Vijversdreef kwamen twee wagens met elkaar in botsing. Niemand raakte gewond, maar één voertuig was zodanig beschadigd dat het getakeld moest worden. De oorzaak van deze tweede aanrijding is niet bekend. In Poelkapelle belandde gisterochtend de aanhangwagen van een vrachtwagen in een gracht langs de Kwellestraat. Het ongeval gebeurde op een landelijke omleidingsweg tijdens rioleringswerken aan de rotonde bij het Guimer Monument. Volgens de gemeente moet zwaar verkeer er eigenlijk een andere omleiding volgen. In Poperingen trekken 8 jeugdbewegingen aan de alarmbel over agressie en vechtpartijen op Fuiven. Tijdens het meest recente feest liep de situatie zo uit de hand dat de organisatoren de Fuif vroegtijdig moesten stilleggen. 3 jaar geleden kwamen er al camera's en strengere veiligheidsafspraken, maar volgens de vereniging zijn de problemen er terug. Ze vragen structurele maatregelen zodat jongeren opnieuw veilig kunnen feesten. Burgemeester Christophe de Jager is in ieder geval al bereid om met de jongeren rond de tafel te zitten. In Zeebrugge krijgt de marinebasis extra bescherming tegen bedreiging vanaf en onder het water. De federale ministerraad heeft de aankoop goedgekeurd van 3 bijkomende onbemande vaartuigen. Die kunnen ingezet worden voor bewaking en verkenning, maar ook om zeemijnen op te sporen en te lokaliseren. Samen met eerder aangekochte toestellen vormen ze een verplaatsbare barrière die de toegang tot de militaire kaders kan afsluiten. En we eindigen in Oostende, waar tijdens het 3-daagse garnaalkrokettenfestival alle records zijn gebroken. Meer dan 8.400 bezoekers aten samen ruim 60.000 garnaalkroketten. 15 restaurants namen deel. De vakjury met onder andere Piet Huizentruit verkoos de kroketten van de Leffebach tot beste. Noord won de publieksprijs en de kinderjury koos voor het zeezotje.
2: Mm-hmm. Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches en enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Altijd hoog.

0: van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Veronique en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: IT-keten Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop van de slimme camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter WhatsApp, Facebook en Instagram. De verkoop wordt opgeschort zowel in ons land als in Nederland. Drie Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege die slimme camerabril. Ze willen dat Meta de privacy beter beschermt en dat de bril voorlopig uit de verkoop gaat zolang heimelijk filmen mogelijk blijft. Voor de Bulgaarse kust zijn opnieuw twee vrachtschepen getroffen door drones. Eén schip, de HS Dignity, is gezonken. Vijf bemanningsleden zijn gered, 11 anderen worden vermist. Alle 15 opvarenden van het tweede schip zijn gered. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom zijn er vermoedens dat Rusland achter de aanvallen zit. Maar dat is niet bewezen. Bulgarije heeft de Russische ambassadeur om uitleg gevraagd. In Hongkong is een werk van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh voor het eerst in 60 jaar in het openbaar te zien. Het schilderij heet Kastanjebomen in bloei. Het trekt heel wat kijklustigen die daarvoor met honderden in de rij staan. Het werk is in privébezit en wordt volgende maand geveild in New York. Veilinghuis Sotheby's verwacht dat het doek voor zowat 160 miljoen euro onder de hamer zal gaan. Dat zou voor een Van Gogh een recordbedrag zijn. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Rwanda organiseert vanaf het begin van de jaren 2030 10 jaar lang de grote prijs van Afrika. Het circuit moet nog worden gebouwd in Bugesera op ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De laatste Formule 1 race in Afrika vond plaats in 1993 in het Zuid-Afrikaanse Kyalami. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan nog een buitje vallen bij maximaal 20 graden. Morgen meestal bewolkt, maar wel zacht, tot 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een man van 26 is door de Brugse politierechter veroordeeld nadat hij onder invloed van alcohol met de BMW van zijn vader crashte tegen een woning. Het ongeval gebeurde vorig jaar in de Astridlaan in Assebroek, nadat de chauffeur de controle over het stuur verloor. De jongeman verklaarde dat hij na een feestje nog enkele uren had gewacht om te rijden en moest uitwijken voor een kat die de rijbaan overstak. Daarbij belandde de wagen naast de weg, ging door enkele struiken en botste uiteindelijk tegen een woning. Uit de vaststellingen bleek echter dat hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat. De verdediging benadrukte dat de twintiger alle schade wil vergoeden, zowel aan de woning als aan de BMW van zijn vader. De politierechter veroordeelde hem uiteindelijk tot een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 dagen met uitstel. Operatie Proper viert dit jaar zijn 10e verjaardag in Brugge. Tijdens een feestelijke bijeenkomst dinsdag ontvingen scholen en jeugdverenigingen die zich het voorbije schooljaar inzetten voor een proper omgeving hun check. In totaal namen 27 scholen en 9 jeugdverenigingen deel aan het initiatief. Met Operatie Proper worden jongeren aangemoedigd om zwerfvuil aan te pakken, afval te voorkomen en duurzaam om te gaan met hun omgeving. Voor de jubileumeditie lanceerde de stad ook Operatie Properder, waarbij deelnemers creatieve projecten rond afvalpreventie verwerkten. Scholen en jeugdverenigingen die volgend schooljaar willen deelnemen, kunnen zich nog inschrijven tot en met 31 oktober via het platform van Mooimakers. Het Stadsarchief Brugge heeft een bijzonder familiearchief als aanwinst ontvangen. Het gaat om het archief van de familie Van Mullum, dat generaties lang werd doorgegeven en nu door kleindochter Nele Verhoeven aan de stad werd geschonken. De collectie documenteert liefst 150 jaar familiegeschiedenis op de 7 torentjes en bevat onder meer boeken, foto's, kwartierstaten, geboortekaartjes en doodsprentjes. Daarnaast vinden onderzoekers er ook bijzondere documenten terug over krijgsgevangenschap, boedelbeschrijvingen en het dagelijkse leven van verschillende generaties van Mullum. Volgens cultuurschepen Nico Blondrok zijn dergelijke schenkingen van onschatbare waarde. Ze verrijken de collectie van het Stadsarchief met unieke verhalen, documenten en foto's en helpen zo om het Brugse verleden te bewaren voor toekomstige generaties. Een man van 82 is door de Brugse politierechter veroordeeld nadat hij een lijnbus had beschadigd en vervolgens was weggereden. Volgens het dossier raakte de man tijdens een inhaalmanoeuvre de volledige linkerflank van de bus van de lijn op de Komvest in Brugge, waarna hij de plaats van het ongeval verliet. De bestuurder ontkende elke betrokkenheid. Zijn advocaat stelde dat de schade op de bus niet overeenkwam met het vermeende manoeuvre en wees erop dat de wagen van zijn cliënt uitgerust is met systemen die waarschuwen bij het verlaten van het rijvak. De 80er hield vol dat de schade aan zijn eigen wagen al eerder aanwezig was. De rechter volgde die redenering niet en achtte de feiten bewezen. De man kreeg een boete van €1.760, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 15 dagen. En tot slot nog een leestip. Oud-journalist en schrijver Rick van Walleghem, die al 14 jaar in Brugge woont, heeft een nieuw boek uit, Smet. Daarin reconstrueert hij aan de hand van teruggevonden dagboeken het aangrijpende oorlogsverhaal van zijn eigen familie in Roeselaren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Centraal staan Albert en Marie, een jong gezin dat in 1914 brusk uit elkaar wordt gerukt door de oorlog. Terwijl Albert als gemobiliseerd soldaat in Zuid-Frankrijk terechtkomt, blijft Marie achter in het bezette Roeselaren. Daar wordt ze slachtoffer van een verkrachting door een Duitse onderofficier en raakt ze zwanger. Albert leeft jarenlang in de overtuiging dat hij zelf de vader van het kind is. Wat volgt is een dramatisch familieverhaal, vol geheime en noodlottige gebeurtenissen. Het boek ligt in de Betere Boekhandel en kost €25.
1: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
3: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
3: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
3: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik. Hè?
3: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
3: Ik ook, tot dat kun je er gevonden en hè? Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
3: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Altijd schone muziek.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de Robotcoaster, VR, Quads, Crazy Cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
2: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijken.
3: Ik wil stralen, ik wil zingen.
2: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. almshop20@gmail.com of via 0468 23 1680.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanavond trekt er eerst een zwak koufront door de regio. Het kan gepaard gaan met wat lichte regen of een buitje. Heel veel zal dat niet zijn, het is heel beperkt. Maar later in de nacht dan klaart het geleidelijk aan weer wat op in een westelijke richting. Er wordt minder warme lucht aangevoerd, maar toch zitten de minima nog hoog. 12 tot 13, 14 graden zelfs aan de kust, terwijl de naar west draaiende wind geleidelijk ook in kracht zal afnemen. Morgen krijgen we dan meer opklaringen dan vandaag in een iets wat koelere luchtsoort, maar toch halen we nog 18 tot 19 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app. Optieketen Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop van de slimme camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter WhatsApp, Facebook en Instagram. De verkoop wordt opgeschort zowel in ons land als in Nederland. Drie Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege die slimme camerabril. Ze willen dat Meta de privacy beter beschermt en dat de bril voorlopig uit de verkoop gaat zolang heimelijk filmen mogelijk blijft. Voor de Bulgaarse kust zijn opnieuw twee vrachtschepen getroffen door drones. Eén schip, de HS Dignity, is gezonken. Vijf bemanningsleden zijn gered, 11 anderen worden vermist. Alle 15 opvarenden van het tweede schip zijn gered. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom zijn er vermoedens dat Rusland achter de aanvallen zit. Maar dat is niet bewezen. Bulgarije heeft de Russische ambassadeur om uitleg gevraagd. In Hongkong is een werk van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh voor het eerst in 60 jaar in het openbaar te zien. Het schilderij heet Kastanjebomen in bloei. Het trekt heel wat kijklustigen die daarvoor met honderden in de rij staan. Het werk is in privébezit en wordt volgende maand geveild in New York. Veilinghuis Sotheby's verwacht dat het doek voor zowat 160 miljoen euro onder de hamer zal gaan. Dat zou voor een Van Gogh een recordbedrag zijn. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Rwanda organiseert vanaf het begin van de jaren 2030 10 jaar lang de Grote Prijs van Afrika. Het circuit moet nog worden gebouwd in Bugesera op ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De laatste Formule 1 race in Afrika vond plaats in 1993 in het Zuid-Afrikaanse Kyalami. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan nog een buitje vallen bij maximaal 20 graden. Morgen meestal bewolkt, maar wel zacht, tot 19 graden.

We krijgen de komende dagen nog meer heel erg zachte lucht. Woensdag een tikkeltje minder warm dan vandaag, 18, 19 graden. Maar donderdag zitten we dan weer met maxima van 20 tot zelfs 22 graden. En dat halfweg oktober. Reden is dat er heel erg zachte lucht aangevoerd wordt met een zuidelijke stroming. Onder invloed van hoge drukgebieden. Tegen vrijdag zal dan een storing dichterbij komen die ons wat minder warme lucht binnenbrengt. Maar toch ook dan nog gemakkelijk 15 graden. Wel met perioden van regen. In het weekend dan minder warm, vooral zaterdag nog wat regen of een bui. En volgende week zou het dan weer droog en rustig zijn, met maxima ergens rond of net boven de 15 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Optieketen Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop van de slimme camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter WhatsApp, Facebook en Instagram. De verkoop wordt opgeschort zowel in ons land als in Nederland. Drie Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege die slimme camerabril. Ze willen dat Meta de privacy beter beschermt en dat de bril voorlopig uit de verkoop gaat zolang heimelijk filmen mogelijk blijft. Voor de Bulgaarse kust zijn opnieuw twee vrachtschepen getroffen door drones. Eén schip, de HS Dignity, is gezonken. Vijf bemanningsleden zijn gered, 11 anderen worden vermist. Alle 15 opvarenden van het tweede schip zijn gered. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom zijn er vermoedens dat Rusland achter de aanvallen zit. Maar dat is niet bewezen. Bulgarije heeft de Russische ambassadeur om uitleg gevraagd. In Hongkong is een werk van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh voor het eerst in 60 jaar in het openbaar te zien. Het schilderij heet Kastanjebomen in bloei. Het trekt heel wat kijklustigen die daarvoor met honderden in de rij staan. Het werk is in privébezit en wordt volgende maand geveild in New York. Veilinghuis Sotheby's verwacht dat het doek voor zowat 160 miljoen euro onder de hamer zal gaan. Dat zou voor een Van Gogh een recordbedrag zijn. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Rwanda organiseert vanaf het begin van de jaren 2030 10 jaar lang de Grote Prijs van Afrika. Het circuit moet nog worden gebouwd in Bugesera op ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De laatste Formule 1 race in Afrika vond plaats in 1993 in het Zuid-Afrikaanse Kyalami. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan nog een buitje vallen bij maximaal 20 graden. Morgen meestal bewolkt, maar wel zacht, tot 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een man van 26 is door de Brugse politierechter veroordeeld nadat hij onder invloed van alcohol met de BMW van zijn vader crashte tegen een woning. Het ongeval gebeurde vorig jaar in de Astridlaan in Assebroek, nadat de chauffeur de controle over het stuur verloor. De jongeman verklaarde dat hij na een feestje nog enkele uren had gewacht om te rijden en moest uitwijken voor een kat die de rijbaan overstak. Daarbij belandde de wagen naast de weg, ging door enkele struiken en botste uiteindelijk tegen een woning. Uit de vaststellingen bleek echter dat hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat. De verdediging benadrukte dat de twintiger alle schade wil vergoeden, zowel aan de woning als aan de BMW van zijn vader. De politierechter veroordeelde hem uiteindelijk tot een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 dagen met uitstel. Operatie Proper viert dit jaar zijn 10e verjaardag in Brugge. Tijdens een feestelijke bijeenkomst dinsdag ontvingen scholen en jeugdverenigingen die zich het voorbije schooljaar inzetten voor een proper omgeving hun cheque. In totaal namen 27 scholen en 9 jeugdverenigingen deel aan het initiatief. Met Operatie Proper worden jongeren aangemoedigd om zwerfvuil aan te pakken, afval te voorkomen en duurzaam om te gaan met hun omgeving. Voor de jubileumeditie lanceerde de dat ook Operatie Properder, waarbij deelnemers creatieve projecten rond afvalpreventie verwerkten. Scholen en jeugdverenigingen die volgend schooljaar willen deelnemen, kunnen zich nog inschrijven tot en met 31 oktober via het platform van Mooimakers. Het Stadsarchief Brugge heeft een bijzonder familiearchief als aanwinst ontvangen. Het gaat om het archief van de familie Van Mullum, dat generaties lang werd doorgegeven en nu door kleindochter Nele Verhoeven aan de stad werd geschonken. De collectie documenteert liefst 150 jaar familiegeschiedenis op de 7 torentjes en bevat onder meer boeken, foto's, kwartierstaten, geboortekaartjes en doodsprentjes. Daarnaast vinden onderzoekers er ook bijzondere documenten terug over krijgsgevangenschap, boedelbeschrijvingen en het dagelijkse leven van verschillende generaties van Mullum. Volgens cultuurschepen Nico Blondrok zijn dergelijke schenkingen van onschatbare waarde. Ze verrijken de collectie van het Stadsarchief met unieke verhalen, documenten en foto's en helpen zo om het Brugse verleden te bewaren voor toekomstige generaties. Een man van 82 is door de Brugse politierechter veroordeeld nadat hij een lijnbus had beschadigd en vervolgens was weggereden. Volgens het dossier raakte de man tijdens een inhaalmanoeuvre de volledige linkerflank van de bus van de lijn op de Komvest in Brugge, waarna hij de plaats van het ongeval verliet. De bestuurder ontkende elke betrokkenheid. Zijn advocaat stelde dat de schade op de bus niet overeenkwam met het vermeende manoeuvre en wees erop dat de wagen van zijn cliënt uitgerust is met systemen die waarschuwen bij het verlaten van het rijvak. De 80er hield vol dat de schade aan zijn eigen wagen al eerder aanwezig was. De rechter volgde die redenering niet en achtte de feiten bewezen. De man kreeg een boete van €1.760, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 15 dagen. En tot slot nog een leestip. Oud-journalist en schrijver Rick van Walleghem, die al 14 jaar in Brugge woont, heeft een nieuw boek uit, Smet. Daarin reconstrueert hij aan de hand van teruggevonden dagboeken het aangrijpende oorlogsverhaal van zijn eigen familie in Roeselaren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Centraal staan Albert en Marie, een jong gezin dat in 1914 brusk uit elkaar wordt gerukt door de oorlog. Terwijl Albert als gemobiliseerd soldaat in Zuid-Frankrijk terechtkomt, blijft Marie achter in het bezette Roeselaren. Daar wordt ze slachtoffer van een verkrachting door een Duitse onderofficier en raakt ze zwanger. Albert leeft jarenlang in de overtuiging dat hij zelf de vader van het kind is. Wat volgt is een dramatisch familieverhaal, vol geheime en noodlottige gebeurtenissen. Het boek ligt in de Betere Boekhandel en kost €25.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik hè?
2: Een nieuwe outfit hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wees dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot ik er gevonden en hè? Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden en al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanavond trekt er eerst een zwak koufront door de regio. Het kan gepaard gaan met wat lichte regen of een buitje. Heel veel zal dat niet zijn, het is heel beperkt. Maar later in de nacht dan klaart het geleidelijk aan weer wat op in een westelijke richting. Er wordt minder warme lucht aangevoerd, maar toch zitten de minima nog hoog. 12 tot 13, 14 graden zelfs aan de kust, terwijl de naar west draaiende wind geleidelijk ook in kracht zal afnemen. Morgen krijgen we dan meer opklaringen dan vandaag in een iets wat koelere luchtsoort, maar toch halen we nog 18 tot 19 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Optieketen Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop van de slimme camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter WhatsApp, Facebook en Instagram. De verkoop wordt opgeschort zowel in ons land als in Nederland. Drie Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege die slimme camerabril. Ze willen dat Meta de privacy beter beschermt en dat de bril voorlopig uit de verkoop gaat zolang heimelijk filmen mogelijk blijft. Voor de Bulgaarse kust zijn opnieuw twee vrachtschepen getroffen door drones. Eén schip, de HS Dignity, is gezonken. Vijf bemanningsleden zijn gered, 11 anderen worden vermist. Alle 15 opvarenden van het tweede schip zijn gered. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom zijn er vermoedens dat Rusland achter de aanvallen zit. Maar dat is niet bewezen. Bulgarije heeft de Russische ambassadeur om uitleg gevraagd. In Hongkong is een werk van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh voor het eerst in 60 jaar in het openbaar te zien. Het schilderij heet Kastanjebomen in bloei. Het trekt heel wat kijklustigen die daarvoor met honderden in de rij staan. Het werk is in privébezit en wordt volgende maand geveild in New York. Veilinghuis Sotheby's verwacht dat het doek voor zowat 160 miljoen euro onder de hamer zal gaan. Dat zou voor een Van Gogh een recordbedrag zijn. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Rwanda organiseert vanaf het begin van de jaren 2030 10 jaar lang de Grote Prijs van Afrika. Het circuit moet nog worden gebouwd in Bugesera op ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De laatste Formule 1 race in Afrika vond plaats in 1993 in het Zuid-Afrikaanse Kyalami. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan nog een buitje vallen bij maximaal 20 graden. Morgen meestal bewolkt, maar wel zacht, tot 19 graden.

Vandaag zitten we opnieuw in veel zachtere lucht. Maxima 20, 21 graden zelfs. Wel veel wolken, ook wel redelijk veel wind. Die komt uit een zuidelijke richting, waait toch wel redelijk goed door. Zeker aan de kust kan die zelfs vrij krachtig waaien met een aanvoer uit het zuiden van die heel erg zachte lucht dus. Vanavond zwakke doortocht van een koufront. Daarbij kan wat lichte regen vallen, maar niet veel. In de nacht koelt het dan wat af, maar toch zetten we nog minima neer van 12 tot 14 graden. Morgen dan, minder warm, maar nog altijd heel zacht. 18, 19 graden nog steeds, met meer opklaringen dan vandaag. De zon komt er duidelijk veel beter door. Terwijl tegen donderdag dan weer zachtere lucht binnenloopt met maxima die weer richting 1, 22 graden kunnen gaan oplopen in de loop van de dag. Vrijdag trekt dan een front door waarachter wat minder warme lucht zit. Het is een mindere dag, er is wat regen, temperaturen zitten lager. En ook het weekend zitten we dan rond een 13, 14, 15-tal graden maximaal. Met mogelijk op zaterdag nog wat regen. Maar tegen begin volgende week wordt het alweer helemaal droog. En ook dan toch weer vrij hoge maxima. Niet die waarde van deze week, maar toch weer 15 graden, alsof het niks is.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was zijn burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moanil zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrij kwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester Van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije 1,5 jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik. Het kwik haalde vanmiddag uiteindelijk toch nog 20 graden. Ook vanavond is het nog vrij zacht, maar er komen meer wolken en er is nog kans op lichte regen. Vannacht overal droog en minimaal tot 13 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een man van 26 is door de Brugse politierechter veroordeeld nadat hij onder invloed van alcohol met de BMW van zijn vader crashte tegen een woning. Het ongeval gebeurde vorig jaar in de Astridlaan in Assebroek, nadat de chauffeur de controle over het stuur verloor. De jongeman verklaarde dat hij na een feestje nog enkele uren had gewacht om te rijden en moest uitwijken voor een kat die de rijbaan overstak. Daarbij belandde de wagen naast de weg, ging door enkele struiken en botste uiteindelijk tegen een woning. Uit de vaststellingen bleek echter dat hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat. De verdediging benadrukte dat de twintiger alle schade wil vergoeden, zowel aan de woning als aan de BMW van zijn vader. De politierechter veroordeelde hem uiteindelijk tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 dagen met uitstel. Operatie Proper viert dit jaar zijn 10e verjaardag in Brugge. Tijdens een feestelijke bijeenkomst dinsdag ontvingen scholen en jeugdverenigingen die zich het voorbije schooljaar inzetten voor een proper omgeving hun cheque. In totaal namen 27 scholen en 9 jeugdverenigingen deel aan het initiatief. Met Operatie Proper worden jongeren aangemoedigd om zwerfvuil aan te pakken, afval te voorkomen en duurzaam om te gaan met hun omgeving. Voor de jubileumeditie lanceerde de stad ook Operatie Properder, waarbij deelnemers creatieve projecten rond afvalpreventie verwerkten. Scholen en jeugdverenigingen die volgend schooljaar willen deelnemen, kunnen zich nog inschrijven tot en met 31 oktober via het platform van Mooimakers. Het Stadsarchief Brugge heeft een bijzonder familiearchief als aanwinst ontvangen. Het gaat om het archief van de familie Van Mullem, dat generaties lang werd doorgegeven en nu door kleindochter Nele Verhoeven aan de stad werd geschonken. De collectie documenteert liefst 150 jaar familiegeschiedenis op de 7 torentjes en bevat onder meer boeken, foto's, kwartierstaten, geboortekaartjes en doodsprentjes. Daarnaast vinden onderzoekers er ook bijzondere documenten terug over krijgsgevangenschap, boedelbeschrijvingen en het dagelijkse leven van verschillende generaties van Mullem. Volgens cultuurschepen Nico Blondrok zijn dergelijke schenkingen van onschatbare waarde. Ze verrijken de collectie van het Stadsarchief met unieke verhalen, documenten en foto's en helpen zo om het Brugse verleden te bewaren voor toekomstige generaties. Een man van 82 is door de Brugse politierechter veroordeeld nadat hij een lijnbus had beschadigd en vervolgens was weggereden. Volgens het dossier raakte de man tijdens een inhaalmanoeuvre de volledige linkerflank van de bus van de lijn op de Komvest in Brugge, waarna hij de plaats van het ongeval verliet. De bestuurder ontkende elke betrokkenheid. Zijn advocaat stelde dat de schade op de bus niet overeenkwam met het vermeende manoeuvre en wees erop dat de wagen van zijn cliënt uitgerust is met systemen die waarschuwen bij het verlaten van het rijvak. De 80er hield vol dat de schade aan zijn eigen wagen al eerder aanwezig was. De rechter volgde die redenering niet en achtte de feiten bewezen. De man kreeg een boete van €1.760, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 15 dagen. En tot slot nog een leestip. Oud-journalist en schrijver Rick van Walleghem, die al 14 jaar in Brugge woont, heeft een nieuw boek uit, Smet. Daarin reconstrueert hij aan de hand van teruggevonden dagboeken het aangrijpende oorlogsverhaal van zijn eigen familie in Roeselare tijdens de Eerste Wereldoorlog. Centraal staan Albert en Marie, een jong gezin dat in 1914 brusk uit elkaar wordt gerukt door de oorlog. Terwijl Albert als gemobiliseerd soldaat in Zuid-Frankrijk terechtkomt, blijft Marie achter in het bezette Roeselare. Daar wordt ze slachtoffer van een verkrachting door een Duitse onderofficier en raakt ze zwanger. Albert leeft jarenlang in de overtuiging dat hij zelf de vader van het kind is. Wat volgt is een dramatisch familieverhaal, vol geheime en noodlottige gebeurtenissen. Het boek ligt in de Betere Boekhandel en kost €25.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salomstervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
3: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Kenny en ook John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda

0: Wel, zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanavond trekt er eerst een zwak koufront door de regio. Het kan gepaard gaan met wat lichte regen of een buitje. Heel veel zal dat niet zijn, het is heel beperkt. Maar later in de nacht, dan klaart het geleidelijk aan weer wat op in een westelijke richting. Er wordt minder warme lucht aangevoerd, maar toch zitten de minima nog hoog. 12 tot 13, 14 graden zelfs aan de kust. Terwijl de naar west draaiende wind geleidelijk ook in kracht zal afnemen. Morgen krijgen we dan meer opklaringen dan vandaag in een iets wat koelere luchtsoort. Maar toch halen we nog 18 tot 19 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was in burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moanil zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrij kwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije 1,5 jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik. Het kwik haalde vanmiddag uiteindelijk toch nog 20 graden. Ook vanavond is het nog vrij zacht, maar er komen meer wolken en er is nog kans op lichte regen. Vannacht overal droog en minima tot 13 graden.

Vandaag zitten we opnieuw in veel zachtere lucht. Maxima 20, 21 graden zelfs. Wel veel wolken, ook wel redelijk veel wind. Die komt uit een zuidelijke richting, waait toch wel redelijk goed door. Zeker aan de kust kan die zelfs vrij krachtig waaien met een aanvoer uit het zuiden van die heel erg zachte lucht dus. Vanavond zwakke doortocht van een koufront. Daarbij kan wat lichte regen vallen, maar niet veel. In de nacht koelt het dan wat af, maar toch zetten we nog minima neer van 12 tot 14 graden. Morgen dan, minder warm, maar nog altijd heel zacht. 18, 19 graden nog steeds, met meer opklaringen dan vandaag. De zon komt er duidelijk veel beter door. Terwijl tegen donderdag dan weer zachtere lucht binnenloopt met maxima die weer richting 1, 22 graden kunnen gaan oplopen in de loop van de dag. Vrijdag trekt dan een front door waarachter wat minder warme lucht zit. Het is een mindere dag, er is wat regen, temperaturen zitten lager. En ook het weekend zitten we dan rond een 13, 14, 15-tal graden maximaal. Met mogelijk op zaterdag nog wat regen. Maar tegen begin volgende week wordt het alweer helemaal droog. En ook dan toch weer vrij hoge maxima. Niet die waarde van deze week, maar toch weer 15 graden, alsof het niks is.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was zijn burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moanil zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrij kwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester Van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije 1,5 jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik. Het kwik haalde vanmiddag uiteindelijk toch nog 20 graden. Ook vanavond is het nog vrij zacht, maar er komen meer wolken en er is nog kans op lichte regen. Vannacht overal droog en minimaal tot 13 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een man van 26 is door de Brugse politierechter veroordeeld nadat hij onder invloed van alcohol met de BMW van zijn vader crashte tegen een woning. Het ongeval gebeurde vorig jaar in de Astridlaan in Assebroek, nadat de chauffeur de controle over het stuur verloor. De jongeman verklaarde dat hij na een feestje nog enkele uren had gewacht om te rijden en moest uitwijken voor een kat die de rijbaan overstak. Daarbij belandde de wagen naast de weg, ging door enkele struiken en botste uiteindelijk tegen een woning. Uit de vaststellingen bleek echter dat hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat. De verdediging benadrukte dat de twintiger alle schade wil vergoeden, zowel aan de woning als aan de BMW van zijn vader. De politierechter veroordeelde hem uiteindelijk tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 dagen met uitstel. Operatie Proper viert dit jaar zijn 10e verjaardag in Brugge. Tijdens een feestelijke bijeenkomst dinsdag ontvingen scholen en jeugdverenigingen die zich het voorbije schooljaar inzetten voor een proper omgeving hun check. In totaal namen 27 scholen en 9 jeugdverenigingen deel aan het initiatief. Met Operatie Proper worden jongeren aangemoedigd om zwerfvuil aan te pakken, afval te voorkomen en duurzaam om te gaan met hun omgeving. Voor de jubileumeditie lanceerde de dat ook Operatie Properder, waarbij deelnemers creatieve projecten rond afvalpreventie verwerkten. Scholen en jeugdverenigingen die volgend schooljaar willen deelnemen, kunnen zich nog inschrijven tot en met 31 oktober via het platform van Mooimakers. Het Stadsarchief Brugge heeft een bijzonder familiearchief als aanwinst ontvangen. Het gaat om het archief van de familie Van Mullem, dat generaties lang werd doorgegeven en nu door kleindochter Nele Verhoeven aan de stad werd geschonken. De collectie documenteert liefst 150 jaar familiegeschiedenis op de 7 torentjes en bevat onder meer boeken, foto's, kwartierstaten, geboortekaartjes en doodsprentjes. Daarnaast vinden onderzoekers er ook bijzondere documenten terug over krijgsgevangenschap, boedelbeschrijvingen en het dagelijkse leven van verschillende generaties van Mullem. Volgens cultuurschepen Nico Blondrok zijn dergelijke schenkingen van onschatbare waarde. Ze verrijken de collectie van het Stadsarchief met unieke verhalen, documenten en foto's en helpen zo om het Brugse verleden te bewaren voor toekomstige generaties. Een man van 82 is door de Brugse politierechter veroordeeld nadat hij een lijnbus had beschadigd en vervolgens was weggereden. Volgens het dossier raakte de man tijdens een inhaalmanoeuvre de volledige linkerflank van de bus van de lijn op de Komvest in Brugge, waarna hij de plaats van het ongeval verliet. De bestuurder ontkende elke betrokkenheid. Zijn advocaat stelde dat de schade op de bus niet overeenkwam met het vermeende manoeuvre en wees erop dat de wagen van zijn cliënt uitgerust is met systemen die waarschuwen bij het verlaten van het rijvak. De 80er hield vol dat de schade aan zijn eigen wagen al eerder aanwezig was. De rechter volgde die redenering niet en achtte de feiten bewezen. De man kreeg een boete van €1.760, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 15 dagen. En tot slot nog een leestip. Oud-journalist en schrijver Rick van Walleghem, die al 14 jaar in Brugge woont, heeft een nieuw boek uit, Smet. Daarin reconstrueert hij aan de hand van teruggevonden dagboeken het aangrijpende oorlogsverhaal van zijn eigen familie in Roeselaren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Centraal staan Albert en Marie, een jong gezin dat in 1914 brusk uit elkaar wordt gerukt door de oorlog. Terwijl Albert als gemobiliseerd soldaat in Zuid-Frankrijk terechtkomt, blijft Marie achter in het bezette Roeselaren. Daar wordt ze slachtoffer van een verkrachting door een Duitse onderofficier en raakt ze zwanger. Albert leeft jarenlang in de overtuiging dat hij zelf de vader van het kind is. Wat volgt is een dramatisch familieverhaal, vol geheime en noodlottige gebeurtenissen. Het boek ligt in de Betere Boekhandel en kost €25.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Moventje ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik. Hè?
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot dat ik er gevonden heb. Zijn door rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà.
3: Yo Fashion, Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: VBRO 2, de Brugse Radio.

Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was zijn burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moanil zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrij kwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester Van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije 1,5 jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik. Het kwik haalde vanmiddag uiteindelijk toch nog 20 graden. Ook vanavond is het nog vrij zacht, maar er komen meer wolken en er is nog kans op lichte regen. Vannacht overal droog en minimaal tot 13 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was zijn burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moanil zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrij kwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester Van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije 1,5 jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik. Het kwik haalde vanmiddag uiteindelijk toch nog 20 graden. Ook vanavond is het nog vrij zacht, maar er komen meer wolken en er is nog kans op lichte regen. Vannacht overal droog en minimaal tot 13 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.

0: VBRO 2. De beste muziek voor het Brugse onderland.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Kent. No, no, no, no.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
1: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel.

Whiskey en op John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

0: VBRO 2.
1: Alle gouden hits van jaar tot jaar.
0: De beste muziek voor het Brugse omland.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Weense man die zondagavond tot 2 keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekene, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot 1 grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling naar het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en hun daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar 2 keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris, bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Altijd schone muziek.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Radio.
5: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Roemeense man die zondagavond tot 2 keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekenen, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot 1 grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling naar het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en hun daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar 2 keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris, bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

0: De gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

0: De Brugse Radio.
1: Dat is luisteren en genieten.
2: Jij kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Jij leest mijn blik nog voor ik spreek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij WBRO.

dat. Ze zeggen dat, ze klappen haren achter het hat. Laat ze maar zeggen. Ze flusteren si, ze flusteren la. Van iedereen weten ze het wat. Laat ze

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Roemeense man die zondagavond tot 2 keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekene, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot 1 grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling